0: and Protex Hygiene Soap, 175 gram. Buy any two for just 26 Rand. Save 6 Rand. Available in Western Cape stores only, excluding Southern Cape. Valid until 11 October, only at ShopRite.
1: Terwijl iemand anders net als een opties kies, moet jij besluiten maken wat geen jong mens ooit hoeft te maken. Besluiten wat gevormd wordt door geweld, ongelijkheid, dromen en goed wat andere mensen nooit hoeft te dragen of raak te zien. Hier in die plein is kiese nie altyd gelyk nie.
2: Maar die kiese is steeds joune om te maak. En die Mitchellsplein Safety and Development Forum ondersteun jou. Met trauma-ondersteuning tot programme is ons hier om jou te help.
3: Cause D is Mitchellsplein, a community met resilient. Beskerm, empower en thrive. Join ons vandag. Aan jou gebring deur die Wes-Kaapse regering. Vir jou.
4: Well, you're 76 on 100.4 FM, Rehan Karima with Palestine, and thereafter, your sports headlines.